0: En nou, oupa Jasper.
1: En nou, die limoensakkie met groente wat hier langs die opwasbak staan. Ah, en daar is een koeveertje ook aan vastgespelle. Dit was die net nou hier toe ek die telefoon gaan beantwoord het nie. Eers kyk wat is binnen in die koeveertje. Aan Hissie. Die kraak was groente uit die grond is heensam en so gesond. Het is vol vitamines gelaai, maak ook een blok en wange bloes en fraai. Eet die daarvan, denk dan aan my en dit sal my hart toch so verblij. En koop u vir my een tweede slag, weet dan dat ek iewers wag. Kan ek dalk op uitnooi hoop, durf ek een persentje koop. O, die wonder as ek aansit by u dis. Ek ene weet dat ek uitverkore is van Albertus. Hai! Nou is ek so dronk geslaan soos een bobbejaan wat Marulas gevreet het. Hoe kom so Albertus nou so'n gediggie geskryf het? Waar kom hy daaraan? Hoe kom reik ek ou Jaap Stein se teenwoordigheid? Dalk het Jaap vir Albertus gehelp. Albertus het mos gesig, hy is besig met werk. Hai, kan dit wees wat Albertus se ou hartjie sag geword het? Laat hy knechtelike berouw het. Hy wil hy, ek moet groente eet om blank oog en bloes in die wange te kry en om glad uitnooi na die tafel toe en laat ons saam groente kan eet. Het is toch so mooi van hom. Ek voel my ou hartjie wee geworden. Nou, waar is daar die mannetjie nou? Hy het sommer

0: Duisend dankie, sê Jan. En een dag rol ek vir jou ook een groot klip in die pad.
1: En een plezier om, Jasper.
0: En een groetnis aan Emmy. En sê haar, ek is dankbaar dat sy jou hessie so aan het gesels gehou het.
1: Maak so om, Jasper.
0: Ach, nou ja, nou, jy, maar lekker werk ook. Tot ziens, Jan.
1: Mooi loop op, Jasper.

0: En nou, oupa Jasper.
1: En nou, die limoensakkie met groente wat hier langs die opwasbak staan. En daar is een koevertje ook aan vastgespelle. Dit was die net nou hier toe ek die telefoon gaan beantwoord het. Eers kyk wat is binnen in die koevertje. Sien, aan Hissie. Die kraak was groente uit die grond is heensam en so gezond. Het is vol vitamines gelaai, maak ook een blok en wangen bloes en fraai. Eet die daarvan, denk dan aan my en dit sal my hart toch so verblij. En koop u vir my een tweede slag, weet dan dat ek iewers wag. Kan ek dalk op uitnooi hoop, durf ek een persentie koop. O, die wonder as ek aansit by u dis. Ek ene weet dat ek uitverkore is van Albertus. Haai! Nou is ek so dronk geslaan soos een bobbejaan wat Marulas gevreet het. Hoe kom so Albertus nou so'n gedigie geskryf het? Waar kom hy daaraan? Hoe kom reik ek al Jaap Stein se teenwoordigheid? Dalk het Jaap vir Albertus gehelp. Albertus het mos gesig, hulle is besig met werk. Hai, kan dit wees dat Albertus se ou hartjie sag geword het? Laat hy knechtelike berouw het. Hy wil hier, ek moet groente eet om blank oge en bloes en wange te kry en om glad uitnooi na die tafel toe en laat ons saam groente kan eet. Ai, het is toch so mooi van hom. Ek voel my ou hartjie wee geworre. Nou, waar is daar die mannetjie nou? Hy het sommer weer een koers ingestap sonder om te groet. Ek kan nie wacht dat hy huis toekom nie.

0: En nou, oupa Jasper.
1: En nou, die limoensakkie met groente wat hier langs die opwasbak staan. En daar is een koevertjie ook aan vastgespel. Dit was die net nou hier toe ek die telefoon gaan beantwoord het. Eers kyk wat is binnen in die koevertjie. Die kraak was groente uit die grond is heilsaam en so gesond. Het is vol vitamines gelaai, maak ook een blok en wange bloes en fraai. Heet die daarvan, denk dan aan my en dit sal my hart toch so verblij. En koop u vir my een tweede slag, weet dan dat ek iewers wag. Kan ek dalk op uitnooi hoop, durf ek een persentie koop. O, die wonder as ek aansit by die dis, ek ene weet dat ek uitverkore is van Albertus. Hai, nou is ek so dronk geslaan soos op een jaan wat Marulas gevreet het. Hoe kom so Albertus nou so'n gedigie geskryf het? Waar kom hy daaraan? Hoe kom reik ek ou Jaap Stein sy teenwoordigheid? Dalk het Jaap vir Albertus gehelp. Albertus het ons gesig, hulle is bezig met werk. Hai, kan dit wees, laat Albertus sy ou hartjie sag geword het? Laat hy knechtelike berouw het. Hy wil hy, ek moet groente eet, om blink oog en bloes in die wange te kry. En om glad uitnooi na die tafel toe, en laat ons saam groente kan eet. Het is toch so mooi van hom, ek voel my ou hartjie wee geworden. Nou, waar is daar die mannetjie nou? Hy het sommer weer een koers ingestap, sonder om te groep. Ek kan nie wacht dat hy huis toekom nie.